0: Edumiminde wiade a menim nuanom test drivers de DJ Bon 7 enye tie no ada mu special
1: agonie.